0: de zeker is een opdruk. En ik had gelijk dat de stap al zat. Dat is een afstand van de eeuwers de stap geweest. En dat zijn ik aan
1: Thank you.